Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: we have a lot of things to offer.
1: Oh, okay.
0: Are you going to pack

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
4: This is the station for country music.
7: Dit is Crossroads Country Radio.

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Hans van Dam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

Goedemorgen luisteraars. U heeft nog één aflevering te goed met de hits en hitjes uit 1967. En dat worden dan de songs die onderin de chart bleven steken. Een 17e plaats. Red Sovine met I Didn't Jump to the Fence. Hij had er maar 2 in de lijst, maar hij was ook al een beetje op zijn retour. Ja, hij was ook al 50.

Die hele mooie Ode to Billy Joe van Bobby Gentry kwam ook niet hoger. En toch lag het al in juli in de winkel. Maar het komt dat bij de meeste tellingen als pop werd beschouwd. Ja, zo gaat het. Als je succes hebt, dan ben je ineens geen country meer. De brug was van hout en is in 1972 ingestort. Een net stukje met O Woman. Hij maakte zijn eerste singeltje 3 jaar eerder, toen hij al 30 was. En die hadden we nog niet gehad. En Dolly Parton met Something Fishy. Toen ze 13 was, maakte ze al haar eerste singeltje. En in deze tijd was ze al behoorlijk actief. Haar grote succes moest echter nog komen.

De derde van Dottie West, What's Come Over My Baby. Velma Smit speelde gitaar en Floyd Kramer piano. En Gene Shepherd had met Your Forever's Don't Last Very Long haar tweede in de lijst, alweer over een ontrouwe echtgenoot. Op 5 maart 1963 kwam haar Hoxje Hawkins om bij een vliegtuigongeluk en een maand later beviel ze van een zoon. En daarna trouwde ze nog verschillende keren, maar had niet zo'n gelukkig huwelijksleven. En Glen Campbell met Burning Bridges. Dat was toch een grote hit, zou je zeggen. Oh, jawel. Maar in 1960. En van Jack Scott. Glen kwam ermee op 18 en verdween weer uit de lijst.

Jim Jesse, hey, een bluegrass duo met Diesel on My Trail. Jim zal gitaar en Jesse mandoline hebben gespeeld, maar het is niet bekend wie er verder meededen. En het nummer kan ook goed voor country doorgaan. En Billy Walker met zijn vierde hit dit jaar in Del Rio. Hij schreef het zelf en niemand vond het de moeite waard om het op te nemen. Ja, de Living Marimbas, maar dat was een soort coverbandje. En Jim Ed Brown had genoeg van haar You Can Have Her. Ik begrijp niet waarom hij het opnam. Hij had wel betere songs kunnen krijgen.

Daar hadden we Henk Snow. Ja, eindelijk. En met twee songs tegelijk. Down at the Pawn Shop op 18. En Learning a New Way of Life op 20. Want we hebben niemand voor 19. Het tweede nummer werd in Canada ook 15e. En Pawn Shop is een pandjeshuis waar je dus geld kon krijgen voor in bewaring gegeven spullen. Wij noemen het de Lommerd of de Bank van Lening. En ook op 20 nog een Bluegrass band, maar nu een echte Flat & Scruggs met de California Uptight Band. Ik zeg wel echte Bluegrass, maar ze hadden ook een paar studiomuzikanten bij, onder wie de drummer Buddy Harmon. Wel, heel beschaafde man.

0: Mel Tillis met Goodbye Wheeling. Hij schreef het natuurlijk zelf en de eerste die het van hem zou overnemen was Margie Singleton. En Johnny Cash zijn we al 2 keer samen met June tegengekomen in dit jaar. En in You Beat All I Ever Saw was hij alleen. Hoewel, de Carter Family wordt genoemd voor het meezingen. En daar zal June dus ook wel bij zijn geweest. En Van Trevor hebben we nog niet gehad. We hoorden hem met You've Been So Good To Me. Hij zou slechts 2 LP's nalaten. En zijn echte naam was Robert Francis Boulanger. En voordat die koffiejuffrouw de winnaar gaat vragen, dat was niet de man van Lingo. Zijn hoogste klassering was 26, maar ik draaide hem omdat hij in Canada nog 2e werd.
1: The code of the West ain't some words on a page.

En nog drie die in de States niet veel deden, maar in Canada iets meer. Roger Miller met The Ballad of Waterhole No. 3, 27e om 20e. Het singeltje verscheen ook pas in september, maar wel gewoon bij RCA. En Roger zou uitgroeien tot een grote songwriter en zanger. En Billy Kramer met Mabel, You Have Been a Friend to Me, 14e in Canada en slechts 48e in de States, terwijl hij daar toch vandaan kwam. En Irvin Prescott met Model T, 2e in Canada. En helemaal niet in de top 50 in Amerika. Hij kwam uit Ontario en heeft in de USA en dus ook in Europa niet veel verkocht. Want wij zijn zo stom om alles van de Amerikanen na te volgen.

En dat was nog Dick Nolan uit Newfoundland met The Fool. Hij werd in zijn eigen land nog vijfde. Net als Myrna Loy uit Ontario met Your Special Day. En doe ik er nog eentje. Tommy Hunter, ook uit Ontario, met The Battle of the Little Big Horn. 1876 gebeurde dat, nog derde in Canada. En dat was dan een zevendelige serie over de hits en de hitjes in 1967 in de USA en een paar in Canada. Tot straks.

0: Zondagmiddag 18 oktober, de Strootklinkers in Hoogwoud. Bluegrass met Ede Staal en Johnny Cash. Mail hans@vdveen.org.
1: Elke dag.
2: Dag.
1: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
0: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vdveen.org.

Ja, ik kon de verleiding niet weerstaan. Kenny Rogers met The Coward of the County. We doen deel 7 van de serie over de Country Music Hall of Fame. En we zijn toe aan degene die in 2013 daar een plaatsje kregen. En een van hen was Kenny Rogers. Ik vind het nog steeds een kostelijk nummer. Ah, maar we hebben er nog 2 nieuwelingen dit jaar.

Ik heb in deze serie steeds naar wat onbekende nummers gezocht. Laat ik er deze keer eens een paar bekende nemen. Zoals Four Strong Winds van Bobby Bear, want hij is de volgende introducé. 28 mei 1964 nam hij het op met de Anita Kerr Singers. Ik denk Dorothy Ann Dillard, Anita Kerr, Louis Nunley en William Wright Jr. En ook nog in 2013 Cowboy Jack Clement, musician, songwriter en record producer, maar toch ook zanger. En hij bracht de beroemde Ballad of a Teenage Queen, februari 58. Hij schreef het zelf, maar voor Johnny Cash, die er veel succes mee had, dit was toch Cash die met hem meedeed, of ben ik gek? Jack Clement zou 8 augustus dat jaar overlijden. En de derde was Hank Cochran, maar die kwam pas in 2014 in de Hall of Fame. Hij was ook een groot songwriter hoor, maar hij was al in 2010 overleden. Ik nam van hem Just for the Records.

0: boom.
1: Nog één in 2014, Mac Wiseman. Ja, die miste ik al. Hij zou nog bijna 94 worden. Groot artiest uit het schemergebied van country en bluegrass. Ik liet hem vertellen over zijn Little Birdie, die ook nog meedeed. En Ronnie Millsap, een heel andere zanger. Een pianist staat erbij. En inderdaad, nog een enkele keer speelde hij zelf op de piano als hij zong, zoals in 1971, The Cat Was a Junkie. En het kwam op zijn eerste LP. In 2015, Jim Ed Brown en The Browns. Moet ik nu iets van Jim Ed draaien of van het trio? Weet je wat? Ik draaide net al de folkzinger van Jim Ed uit 1970. Ik doe er gewoon ook nog eentje van alle drie samen. MUZIEK

Dat waren dus eerst nog eventjes Jim Edz, Bonnie en Maxine Brown samen de Browns met Billy McCoy voor de volledigheid. Maar er waren nog twee nieuwelingen in 2015. De Oak Ridge Boys, van wie Colden Hills Ahead draaide uit 1965. En toen waren het Smitty Catlin, Herman Harper, Willie Wynn, William Lee Golden en Tommy Fairchild. En sessiemuzikant Grady Martin. Ja, dat is toch eigenlijk wel verdiend, want in de topjaren van de country waren het bijna altijd dezelfde die voor de begeleiding zorgden, onder wie Grady Martin. Ik heb een album van hem waarop hij soleert en daarvan nam ik El Paso.

En zo komen we in 2016 Fred Foster, onder andere oprichter van Monument Records, en Charlie Daniels, geboren in 1936 en overleden in 2020. Hij kon ook veel herrie maken, maar in Let It Be Me was hij samen met Brenda Lee, die we al eerder hadden, en hield hij zich behoorlijk in. En nog één, Randy Travis, geboren 4 mei 1959, een jonkie dus. Van hem nam ik mij Too Gone Too Long, 1987, zijn begintijd. In 2017 kreeg Alan Jackson een plekje in de Hall of Fame. Hij was een half jaar ouder dan Randy Travis, maar maakte naar mijn zin betere muziek. Hij zong, waar u het vast wel mee eens zult zijn, Thank God for the Radio, januari 1994.

Ik had er nog eentje uit 2017, Jerry Reeds, ook de minste niets, maar hij was al 9 jaar eerder overleden. Ik nam zijn allereerste opname uit 1955, toen was hij nog maar 18. If the Good Lord's Willing and the Creeks Don't Rise. Producer was Ken Nelson, die al eerder in de Hall of Fame was opgenomen. En ook nog in dat jaar liedjeschrijver Don Schlitz, die heeft inderdaad aardig wat geschreven. Ook alweer genoeg om eens een special over te maken. Ja, later. Maar we gaan naar 2018. Ricky Skeks, geboren 18 juli 1954. Zo langzamerhand zitten er toch een handjevol bluegrassers in de hal. In I'm Ready to Go hoorden we Lou Reed met de banjo, Bill Monroe mondeline en Bobby Hicks fiddle. En ook Dottie West werd in 2018 in de Hall of Fame opgenomen. Van haar nam ik Less of Me uit 68. Haar eerste maakte ze in 1960 en toen ze toch al 27 was. 3 jaar later zou ze furoren maken door haar duetten met Jim Reeves. MUZIEK

Ook nog in 2018 de fiddler Johnny Kimble, die menigeen ten dienste heeft gestaan en zelf ook nog een stuk of wat albums heeft volgespeeld. Hij leefde van 1926 tot 2015 en speelde voor ons Don't Let Your Deal Go Down. 2019, Brooks & Dunn. En daar had ik nog maar even over nagedacht. Want het meeste wat ze hebben gemaakt valt toch in de categorie drumband herrie. Ik nam van hen het grootste deel van Texas en Norma Jean. En Jerry Bradley, platenbaas. En Ray Stevens, de buurman van Webb Pierce, geboren 24 januari 1939. En van hem koos ik Your Magic. Kan er nog één? Nou, dat moet dan Marty Stewart worden, want hij werd in 2020 toegelaten. Het wordt toepasselijk Kiss Me, I'm Gone. Nee, ik kom nog een uur. Tot straks.

0: Zondagmiddag 18 oktober, de Strootklinkers in Hoogwoud. Bluegrass met Ede Staal en Johnny Cash. Mail hans@vdveen.org.
1: Via honderden kilometers glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
0: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

Ik zal in dit uur wat singeltjes laten horen van die vrij recent zijn verschenen. Country, folk en vooral bluegrass door elkaar. Veel daarvan komen uit Nieuw-Zeeland. En de eerste was I Saw Billy Cry van Daniel Crabtree over iets wat Daniel zelf zag gebeuren in de Station Inn in Nashville. Hij vertelt hoe Billy Strings reageerde op een optreden van Larry Sparks. Ja, dat is toch leuk.

De Grass Creek Bluegrass Band bracht een verhaal over een weathercurl dat zou zijn geïnspireerd door de steeds veranderende luchten van de Smoky Mountains. Brian Everso schreef het en zong de leads. En in de band zaten ook nog een Julia en een David Everso. I'm here to get my baby out of jail. En dat kennen we van de Blue Sky Boys en de Everly Brothers. Maar nu werd het gezongen door Kenny Feinstein. Het zal maar wel Feinstein moeten zijn. In 2013 bracht hij al eens een complete cd uit. En 13 jaar hebben we niks van hem gehoord. Maar hij zal wel hebben opgetreden. En hij is ook nog oprichter van de band Water Tower uit L.A.

Van de Fiddle Express verscheen de single Red Rocking Chair. Dit is een trio dat zich ook wel de Beck Family Band noemt. Andrew is 16 en speelt mandoline, gitaar en fiddle. Rachel is 18 en speelt fiddle. En Eliza is 19 en speelt gitaar en fiddle. En alle drie zingen ze. En van Amanda Cook verschenen drie singles. Ik nam Out of My Bones, waarop ze wordt begeleid door Caroline van Lierop Boone. Banjo, Troy Boone, mandoline, Justin Alexander, gitaar, George Mason, fiddle en Joshua Fowl, bass.

River of Memories heet de single van Phil Steens uit Nieuw-Zeeland. Maar dat nummer blijkt niet nieuw te zijn, want dat staat al op een compilatiealbum uit 2009. Ik weet alleen van hem dat hij wel optreedt met Joy Adams. En zij is momenteel zo'n beetje de belangrijkste persoon voor de countrymuziek in Nieuw-Zeeland. En Carol Markstroom zong over Juniper en Sage. Zij komt uit Arizona en haar lied gaat over het verlangen om terug te keren naar een plek van betekenis. Hier zijn dat de Jeneverbes en de Sali. En ze schreven samen met Betty Keck, CK, maar een gedicht van Betty.

Nancy Muller zong Heartbeats van Buddy Holly, dat in 1958 werd geschreven door Bob Montgomery en Norman Petty. Het is al door velen gecoverd, maar de eerste die het overnam was onze eigen Lydia Tuinenburg. Nancy oogt al niet zo jong meer. Zij komt ook uit Nieuw-Zeeland, waar ze redelijk bekend is. In 2003 maakte ze een cd. En na haar kwam een persoon die zich Charles C. noemt, met Turn the Right. Hij is de songwriter en producer van de Charlesses, een band die al 2 albums heeft uitgebracht. Het lied beschrijft de tragedie van 1944, die Amerikaanse troepen overkwam bij Slapton voor de kust van Devon, Engeland, tijdens een training voor D-Day. Naar schatting 946 mensen kwamen daarbij om het leven.

Wendy Jewell zong een secret song on the day I'm called home. Zij woont in Hastings en dat ligt alweer in Nieuw-Zeeland. Maar dat is ook het enige wat ik van haar weet. En nog een Nieuw-Zeelandse, Kim Cormack met Immediate Attraction. Dat werd geschreven door award-winning songwriter Christine Drake. Als u het iets zegt tenminste. Kim werkte 12 jaar in de geestelijke gezondheidszorg, maar besloot ondanks weer om te gaan zingen. En dat ik zoveel muziek uit Nieuw-Zeeland heb, dat komt door Joy Adams, die me regelmatig wat nieuws toestuurt. Hier komt er nog eentje. MUZIEK

Yvonne Munro beweerde dat A Cowgirl Never Sings the Blues. Zij leerde zichzelf gitaar spelen en haar grote voorbeeld is Emmylou Harris, hoewel ze luistert naar alle genres. Ze woont in Green Island, dat helemaal geen eiland is, maar wel op het zuidelijke eiland ligt. Van Nieuw-Zeeland dus. En Erik Ramsey is de tweede vandaag die uit Arizona komt. Hij zong Love Washes Off. Hij wordt gepresenteerd als folkzanger, maar is lid van de Arizona Blues Hall of Fame. Hij heeft ook al talrijke prijzen gewonnen op bluesfestivals. Of het is een uitstapje van hem, of hij heeft zich bekeerd. Ik hoop het.

Van de groep Backline verscheen de EP Turning New Ground, waarvan ik Dark Rolling Deep nam. Dat was een van de drie in de band Caitlin Incardia die het schreef. En de lead song. Jacob Carroll, banjo, David Hefner, mandoline, Jeff Partin, gitaar en dobro. En Chris Williamson, zal wel bas geweest zijn. Flying High werd gezongen door Char, een zangeres die woont in de regio Gisborne en Hawke's Bay. En die ligt inderdaad weer in Nieuw-Zeeland. Ze schreef het zelf als tribute voor haar vader.

Van Tom Judds verscheen Rambling Gambling Blues en dat moeten we als een voorproefje zien voor zijn volgende cd. De Ring a Bellin moet gaan heten en die er wellicht intussen al is, want ik loop behoorlijk achter. De laatste wordt Theo McMillan met Early Sign van een single met de twee tracks. Hij schreef ze allebei zelf en had hulp van onder andere Kevin Largent, Harry Clark en Cory Walker. Ja, tot straks. Nee, ik ben klaar voor vandaag. Dus tot de volgende week.

Zondagmiddag 18 oktober, de Strootklinkers in Hoogwoud. Bluegrass met Edestaal en Johnny Cash. Mail hans@vdveen.org.

Cutting Onions is de nieuwe single van Miranda Lambert en komt van haar nieuwe album Crisco. En daarmee is het 10e soloalbum van Miranda Lambert een feit. Goedemiddag en welkom bij Country Love. Het komende uur gaan we mooie country songs draaien, of eigenlijk popsongs die door country artiesten worden gezongen. En ook het nieuwe album Crisco van Miranda Lambert heeft zo'n song. Miranda Lambert liet zich daarvoor inspireren door de countrymuziek van de jaren 70 en 80. En ze noemt het Mirandapolitan, want in de jaren 70 kenden we allemaal de titel Countrypolitan, dat eigenlijk een beetje als een soort algemene titel gebruikt wordt om songs zoals Rose Garden en Rhinestone Cowboy onder te scharen. Oftewel countrymuziek die de hele wereld overging, gewoon omdat iedereen dat mooie muziek vindt en vond. Het komende uur hebben we een aantal van dat soort songs. En zoals gezegd, Miranda Lambert koos er eentje uit van die tijd. I'll Have to Say I Love You in a Song van Jim Croce.

Waylon Jennings hoorde u in een prachtige uitvoering van de door Christine McVie geschreven Songbird. En die kent u ongetwijfeld allemaal van de band Fleetwood Mac, waar Christine McVie ook deel van uitmaakte. Wanneer je gaat zoeken naar popsongs die door country-artiesten zijn opgenomen, dan zijn er een aantal songs die je met regelmaat tegenkomt, door verschillende artiesten overigens uitgevoerd. Een van die songs, dat is Yesterday, geschreven door John Lennon en Paul McCartney. En de Beatles hadden er natuurlijk als eerste een enorme hit mee. Maar ook een Timmy Wynette en een Marty Robbins namen deze song op. En ongetwijfeld nog veel meer, want het is en blijft natuurlijk een prachtig nummer om naar te luisteren. Ook Anita Carter nam de song op voor het gelijknamige album Yesterday dat zij in 1995 uitbracht. En die uitvoering, die hoort u vanmiddag hier in Country Love.

Allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

Guard Brooks hoorde u met To Make You Feel My Love, een song geschreven door Bob Dylan. Maar nog niet zo heel lang geleden door Adele weer nieuw leven ingeblazen. Guard Brooks zong het voor de film Hope Floats in 1998. De Eagles is een band die eigenlijk een beetje tussen pop en country inhangt. Vandaar ook dat veel countryartiesten songs van de Eagles uitkiezen om die op te nemen. Thea Tucker deed dat eigenlijk al in 1977, toen de Eagles zelf natuurlijk nog aan het begin van hun carrière stonden. Zij nam voor haar album You Are So Beautiful in 1977 The Best of My Love op. Een song geschreven door Don Henley, Glenn Frey en J.D. Souther.

Een prachtige ballad, The Best of My Love van de Eagles, maar gezongen door Tanya Tucker voor haar album You Are So Beautiful. De oudste song van vanmiddag, In Country Love, die komt van Bobby Bear. Het origineel dateert uit 1957 en maakte Pat Boone wereldberoemd. Love Letters in the Sand. Pat Boone is inmiddels 92 jaar en woont al jaren in Florida.

De liefde voor de countrymuziek staat centraal in Country Love. Te beluisteren iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur hier op Crossroads Country Radio.

Buck Owens hoorde u met Tequila Sunrise. En dat komt van het album Buck Sings Eagles uit 1978. En dat was in een tijd dat de Eagles zelf nog volop aan het wegtimmerde. Kortom, ook in de jaren 70 had country music al ontdekt dat de talenten van de Eagles, met name de mannen Don Henley en Glenn Frey, buitengewoon goed waren als het op songwriting aankwam. Ze werden dan ook toen al veelvuldig gecoverd. We laten er straks nog een paar horen. Maar eerst gaan we naar een song van Carole King. Skeeter Davis coverde het in 1971 voor haar album Love Takes a Lot of My Time. You've Got a Friend.

Lloyd Green is onze instrumentalist van de maand oktober. Vorige week vierde hij zijn 89ste verjaardag. En ook vanmiddag in Country Love weer een mooie instrumental van Lloyd Green. Het kwam voor zijn album Feelings uit 1977. En zoals u hoorde is dit Desperado eveneens een song van de Eagles. Wat we ook iedere week doen dit jaar, dat is een song van Ray Price draaien in het kader van de 100ste geboortedag van Ray Price. Vanmiddag is dat natuurlijk ook een country song die pop werd, of een popsong die een country uitvoering kreeg. En dit keer is het de song Spanish Eyes. Hij werd voor het eerst op de plaat gezet door Engelbert Humperdinck en door onder andere El Martino. Maar ook Ray Price nam er dus een versie van op voor zijn album Danny Boy in 1967, Spanish Eyes.

Prachtige stem van Ray Price hoorde u in Spanish Eyes. En die song en die manier van zingen paste ook gewoon helemaal bij Ray Price. Hij had daar nu eenmaal de stem voor om deze songs zo mooi neer te kunnen zetten. Een dame die ook zo'n mooie stem had en die heel veel kon van rock'n'roll en country tot bluegrass. Dat is een stem die we helaas moeten missen en dat is Dolly Parton. In 1996 bracht ze het album Treasures uit met daarop een heel mooi duet met Alison Krauss. Just When I Needed You Most, geschreven door Randy van Warmer.

allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

Dwight Yoakam en Crazy Little Thing Called Love van het album Last Chance for a Thousand Years. En het werd geschreven natuurlijk door Freddie Mercury, want Queen had er natuurlijk als eerste een grote hit bij. En Dwight Yoakam deed dat nog even dunnetjes over in 1999. We hebben net al wat gedraaid van Carole King. En ook nu hebben we nog een mooie song van haar, want ze heeft natuurlijk een aantal tijdloos mooie songs geschreven, zoals You've Got a Friend, die we net lieten horen, maar ook Natural Woman. Vanmiddag in de uitvoering van Jody Miller.

Jody Miller hoorde u in de Carole King klassieker Natural Woman. En wat u daarin ook kon horen was de mooie steelgitaar van Pete Drake. We komen hiermee aan het eind van dit uur Country Love. En we gaan het weekend in, uiteraard ook met zo'n mooie crossover song. Glen Gamble heeft er vele van op de plaat gezet, want hij was zijn carrière begonnen bij de Beach Boys, zoals velen van u ongetwijfeld weten, als bassist, gitarist, zanger, harmony vocals. Kortom, Glen Gamble, zijn carrière begon in de popmuziek en in de bluegrass. Gelukkig voor ons stapte hij later over naar de country muziek en ging hij vooral de songs van Jimmy Webb zingen. MacArthur Park is ook zo'n song geschreven door Jimmy Webb. Velen hebben het gezongen. Onder andere Donna Summer heeft er een prachtige uitvoering van. Waylon Jennings maakte er een mooie uitvoering van. Maar Glen Gamble bij uitstek is natuurlijk de man die de songs van Jimmy Webb als geen ander kan zingen. Het verscheen op het album The Glen Gamble Good Time in 1970. En die uitvoering gaan we natuurlijk vanmiddag voor u draaien. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Fijn weekend en graag weer tot volgende week.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet-country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00045704791. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Hi, this is Dennis LaCourriere, the voice of Dr. Hook, and you're listening to the best of country music right here because you know what you like and you found it.
1: Ik danste mijn jeugd door en bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
2: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
1: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: stom stil. Of ik nou in Rotterdam ben of in Nashville, Tennessee, als ik thuis ben, luister ik ook naar Crossroads Country Radio.
1: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Dit is van Sandra Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Jo Annelen.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren. Want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze

0: maar weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
2: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Hallo, wij zijn de Terry White Band. En ook onze muziek wordt gedraaid bij CrossroadsCountryRadio.nl.
1: Thank you so much. This is something from the brand new record. It's called Drunk in the Pews. It goes like this.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefde vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Heeft uw organisatie informatie? Laat het ons weten. Op info@crossroadscountryradio.nl.

0: Well, hello, everybody. This is Pam Macbeth. You're listening 24/7 to Crossroads Country Radio.
1: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Hey, we're the Roys. I'm Lee.
1: And I'm Elaine. For our music and more beautiful bluegrass music,
0: Crossroads Country Radio is the place to be.
2: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
3: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
2: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
4: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
5: I can still see my old man sitting right there in his chair. Glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand. Son

0: hele goede avond. Je gaat luisteren naar New Country, van harte welkom. Fijn dat je ook vanavond weer luistert. De komende twee uur gaan we weer luisteren naar mooie countrymuziek. En we gaan duiken in het verleden, maar natuurlijk ook naar het heden. Het heet niet voor niks New Country. Vooral aan het begin van het eerste uur veel nieuwe releases. Veel albumtracks en we hebben natuurlijk ook de vaste onderdelen vanavond weer. Een cd van de week, een klassiek album. De 3-in-1. En het overzicht van de Amerikaanse country hitlijsten. Dus waar je ook zit, waar je ook luistert, thuis of nog op je werk of onderweg, ga lekker genieten van deze mooie muziek. Mijn naam is Bouke van Vliet en ik wens jullie veel luisterplezier. We begonnen vanavond weer met de maandartiest. In oktober is dat Miranda Lambert. Ze heet officieel Miranda Leigh Lambert McLaughlin. En ze was ooit getrouwd met Blake Shelton, wat is dat achternaam voorheen? Shelton. Ze is geboren op 10 november 1983. Is zanger en songwriter. En ze werd geboren in Longview, Texas. Ze begon haar carrière begin 2001 met de release van haar titelloze debuutalbum. En daarna kwam het album Kerosene. En vorige week kwam haar 10e album alweer uit en dat heet Crisco. We hoorden de titelsong van haar eerste album en dat was dus Kerosene. We blijven nog even bij de grote country uit het verleden en vanavond komen ze uit 2005. En de eerste komt van het duo Montgomery Gentry. En het nummer heet Something to be Proud of.
1: There's a story that my daddy tells religiously. Like clockwork every time he sees an opening. In a conversation about the way things used to be.

Montgomery Gentry met hun nummer 1 hit en ze hadden meer hits zoals Motown, Lucky Man, Roll With Me. Het duo bestond uit Eddie Montgomery en Troy Gentry. Helaas bestaan ze niet meer, want Troy Gentry overleed tijdens een helikopterongeluk in september 2017. Eddie Montgomery is een broer van de zanger John Michael Montgomery, die ook heel veel succes had in de countrywereld. Mooie herinnering dus aan de country uit 2005 en deze hoort er ook bij. Een van de grote namen toen, dat is Sarah Evans. A Real Fine Place to Start. MUZIEK

0: A real fine place to start van Sarah Evans. Helaas horen we de laatste tijd niet meer zoveel van Sarah Evans. Volgens mij treedt ze nog wel op, maar veel nieuw werk van haar komt er niet uit. Wel nieuw werk van de artiesten van nu en we beginnen met de hits van nu. De eerste naam die voorbij komt is William Beckman. You Only Love to Break My Heart is zijn nieuwe single.
1: I love the way that you touch me.

Country is the love song van William Beckman. You only love to break my heart. Tot vorige week draaiden we haar nummer 1 hits. Ze had er 24, maar de grote hitperiode lijkt voorbij. Maar ze maakt nog wel juweel. Dus ik heb het natuurlijk over Reba McEntire. Geniet van haar nieuwe single. Could Have Been Raining.

Country Charles wilde graag horen. Reba McEntire, haar nieuwe single hoorde je. Could Have Been Raining. Nog een grote naam uit het verleden. Tot zijn gezondheid hem in de steek liet en het zingen niet meer ging. Ik heb het over Randy Travis. Nu zijn er opnames gevonden die nog niet eerder verschenen. En daar komt binnenkort een compleet album van. En een van die nummers die op dat album komt te staan is deze. Set the Blues Back, Randy Travis.

En er werden weer heel wat bekende namen van artiesten en titels genoemd in dit nummer van Randy Travis, Set the Blues Back. De laatste, voordat we aandacht besteden aan de hitlijsten, de Country Apple-lijst, de laatste die komt voor Caitlin Butts. Haar nieuwe album krijgt de titel Hello Honky Tonk en komt uit op 30 oktober. Als voorproefje deze, What More Could You Want?

Caitlin Boots van haar nieuwe album Hello Honky Tonk. En er zal wel een grote afwisseling zijn op het album. Want dit was een mooie ballad, dan nog niet heel veel honky tonk. We gaan naar de Country Appellijst. De meest gedraaide nummers op Country Radio. En dat zijn er meer dan 2000. Want ik heb nog even een bandje afgeluisterd. Van zoveel jaar geleden. Er zijn heel veel country stations in Amerika. En daar is dan weer een lijst gemaakt van de meeste... van de nummers die daar het meest gedraaid worden. Maar we beginnen altijd met de hoogste nieuwe in die lijst. En die komt binnen op nummer 41. En dat zijn de twee Lukes. Luke Bryan en Luke Combs van het nieuwe album van Luke Bryan, Signs. Dit heet Finders Keepers.

Finders Keepers van Luke Bryan en Luke Combs. En dat gaat er natuurlijk over dat er maar mooie meiden zijn. Dat de band goed is en dat het bier maar koud staat. Dan is de avond reeds geslaagd. We gaan naar de snelste stijger deze week. En die snelste stijger komt van Jordan Davis. Dit is een non-album track, dus het is nog geen album. Het is een losse single. Jordan Davis gaat van 78 naar 59 met Mess.

0: En dat was hem, de snelste stijger, Mess van Jordan Davis. En dan gaan we de top 10 even bekijken van deze week. Op nummer 10 staat John Morgan met Kid Myself. Lorna Lane met Chase Matthews, All My Exes op 9. En Be By You van Luke Combs op 8. Lainey Wilson en John Major, Phone, Keys and Wallet. En 6, Luke Bryan, Country and She Knows It. 5, Riley Green, Think As You Drunk. En 4, Ella Langley, Love and Live Again. 3 staat Stella Lefty met Boston, vorige week nog nummer 1. En op nummer 2 staat Morgan Wallen, Been By Now. De nieuwe nummer 1 is volgens mij de 33ste nummer 1 voor Kenny Chesney. Het nummer heet Carry On.
1: It's Billboard's number 1.

Carry On, de nummer 1 van Kenny Chesney. En we blijven bij Kenny Chesney, want dit nummer staat op ons album van de week, ons nieuwe New Country album van de week. Het heet Silver Sands Marina. En dat is zijn 21ste studioalbum. Kenny Chesney, het werd uitgebracht op 25 september van dit jaar via Hey Now Records. Chesney produceerde het album samen met zijn vaste samenwerkingspartner Buddy Cannon. Het album is Chesney's debuutproject voor zijn recent opgerichte Hey Now Records, waarvan hij de belangrijkste artiest werd. Kenny Chesney werkte samen met bekende Nashville songwriters, waaronder Matraca Berg, Shane McAnally, Brad James en vele anderen. Het album bevat ook samenwerking met collega-artiesten zoals Colby Caillat, Lily Meola en Megan Maroney. En het was de tweede keer dat hij samenwerkte met Megan Maroney, want ze hadden ook al een hit in 2025, You Had To Be There. We gaan twee nummers van dit hele mooie album draaien. En het eerste, dat is dat duet met Megan Maroney, It Just Got Weird. En daarna titelsong Sad Casino, Kenny Chesney.

En dat waren twee, eigenlijk drie nummers van ons album van de week. En dat album van de week heet Silver Sands Marino van Kenny Chesney. Je hoorde als laatste het titelnummer Set Casino. Daarvoor hoorde je het nummer It Just Got Weird. En daarvoor de nummer 1 van deze week, Carry On. We gaan even terug in de tijd. We gaan naar 1996. Want op deze dag in 1996 werd Roger Miller opgenomen in de Country Music Hall of Fame. En dit zijn zijn grootste en bekendste hits. Dang Me en King of the Road.

0: verbazen.
1: Roger Miller, en zometeen sluiten we het eerste uur van New Country af met Dolly Parton. Maar er is nog een nieuwe van Stella Lefty samen met Vincent Mason. Something to Lose.

En dat was ook de titel Something to Lose. Dat was Stella Lefty samen met Vincent Mason. Het was de opvolger van haar grote hit Boston. En maar afwachten wat deze weer gaat doen. En dan zijn we toe aan de laatste. Ik zei het al, de laatste in de eerste uur. De komende tijd is van Dolly Parton. We gaan al haar nummer 1 hits draaien. En ze had er in totaal 25. Die we nu gaan draaien is de tweede die ze had. En het is een van haar bekendste. De laatste weken heel veel gehoord. Jolene. Tot zo in de tweede uur New Country.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
3: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country, of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
4: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoefde vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
5: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
6: U luistert naar New Country, een programma met nieuwe countrymuziek uit Nashville, de Amerikaanse single- en albumlijsten, elke week een recente cd van de week en de maandartiest. Verder is er country van eigen bodem en tenslotte komt ook country uit het verleden aan bod met grote namen als Hank Williams, Dolly Parton, Willie Nelson tot aan The Man in Black. Presentatie en techniek, Bouke van de Vliet.

Het tweede uur van deze New Country begonnen we met de maandfavoriet voor oktober 2026. De nieuwe single van Miranda Lambert samen met Ella Langley van het nieuwe album van Miranda. En dat heet Crisco. Shake Skin Boot heet het nummer. En dat horen we als eerst in het tweede uur deze hele maand. Verder dit uur, het klassieke album is deze keer Time Well Wasted van Brad Paisley. En de 3-in-1 is voor Clay Walker. Maar eerst de Song of Faith and Inspiration. Deze keer komt die van Charles Wesley Godwin. God's Been Good to Me. Wow.

Charles Wesley Godwin was de artiest en het was onze Song of Faith and Inspiration voor deze week. Het is tijd voor het klassieke album Time Well Wasted van Brad Paisley. En Time Well Wasted is het vierde studioalbum van Brad Paisley. Het werd uitgebracht op 16 augustus 2005 door Arista Nashville. En het werd door de Country Music Association uitgeroepen dat album van het jaar van 2006. Het album leverde de singles op Alcohol, When I Get Where I'm Going, The World en She's Everything. Alcohol bereikte de vierde plaats in de hitlijsten en de andere drie allemaal de nummer 1 positie. We gaan er twee nummers van draaien en die twee nummers zijn The World en daarna She's Everything, Brad Paisley.

Brad Paisley, hij was verantwoordelijk voor ons klassieke album van vandaag. En dat was Time Well Wasted. We gaan naar onze maandartiest en dat is Miranda Lambert de hele maand oktober. Dit is ze samen met Famous in a Small Town, een van haar eerste hits.

Onze maat is Miranda Lambert, famous in a small town. Vorige week was het album van Buddy Miller ons album van de week. En deze week werd bekend dat het binnenkomt op nummer 1 in de Amerikanen hitlijsten. Van dat album een van de mooiste nummers, een compositie van Jesse Winchester. En hij doet het samen met The War and Treaty, Lay Down the Burden of Your Heart.

Buddy Miller en Friends, zo kan je het wel noemen. We gaan naar de 3-in-1 vanavond en die is voor Clay Walker. Ernest Clayton Walker werd geboren op 19 augustus 1969. Hij debuteerde in 1993 met de single What's It To You, die nummer 1 bereikte in de Hard Country Singles. Net als de opvolger Live Until I Die in 1994. Beide singles stonden op zijn titelloze debuutalbum uitgebracht in 1993. Clay Walker heeft in totaal 11 studioalbums uitgebracht, waaronder een Greatest Hits compilatie en een album met kerstmuziek. Zijn eerste 4 studioalbums behaalden allemaal de platina-status in Verenigde Staten en dat betekent 1 miljoen verkochte exemplaren. En zijn Greatest Hits en zijn 5e studioalbum werden beide goud. Hij heeft meer dan 30 singles in de hitlijsten gehad, waaronder 6 nummer 1 hits. What's It To You, Live Until I Die, Dreaming With My Eyes Open, If I Could Make A Living, This Woman and This Man, and Rumor Has It. En daar gaan we 3 van draaien en we beginnen met Live Until I Die. Clay Walker.

De 3-in-1 was vanavond voor Clay Walker en de laatste die hoorde was zijn grootste hit en het was Rumor Has It. We gaan terug naar het album van de week en het album van de week is de nieuwste van Kenny Chesney, Silver Sands Marina, en dit is de nieuwe single Remember Me That Way.

De nieuwe single voor Kenny Chesney, Remember Me That Way. Opvolger van de nummer 1, Carry On. Staat er niet in de albumlijst, Silver Sands Marina, maar ik verwacht hem binnenkort wel in die top 10. En de top 10 van deze week ziet er als volgt uit. 30 nummer 1 hits van Jason Aldean op 10. Luke Combs, The Way I Am op 9. En nieuw op nummer 8, Luke Bryan, Signs. 7, Ella Langley, Hungover. En 6, Stella Lefty, Long Way Home. 5, Dangerous, The Double Album, Morgan Wallen. 4, One Thing at a Time, Morgan Wallen. 3, I'm the Problem, Morgan Wallen. En 2, nieuw binnen, Riley Green, That's Just Me's nieuwe album. En 1, het kon hij net niet redden, staat nog steeds Ella Langley, Land the Lion. En dit is de grote hit ervan. 24 weken volgens mij al op nummer 1 in Amerika, Choosing Texas.

kunnen nu wel vaststellen dat dit de country hit van het jaar 2026 gaat worden. Choosing Texas, Ella Langley. We gaan naar onze vaste gast en dat is, zoals jullie weten, vaste luisteraars, Willie Nelson. Met het volgende nummer stond hij op nummer 1 in 1975. Het nummer is Blue Eyes Crying in the Rain. Het nummer werd geschreven door Fred Rose en het staat op zijn album Red Headed Stranger.

heeft een juweeltje. Willie Nelson, Blue Eyes Crying in the Rain. Maar het echte juweeltje is deze week voor Orville Peck. Hij komt met zijn album binnen op nummer 19 in de albumlijst. En het juweeltje wordt wekelijks uitgezocht door collega Hanneke van der Heij. Haar programma Country Music Express is elke week te beluisteren op Radio Nashville International. Elke donderdagavond tussen 7 en 9. En ik zei het al, juweeltje Orville Peck. Dit is het titelnummer Mule.

0: You've been talking to a man turned mule.
1: En dat was het juweeltje. We gaan even naar ons eigen land met Ben en Carmen Steeneker, Old Fashioned Summer.

En dat was dan alweer de New Country voor vanavond. Ik dank jullie voor het luisteren en de reacties. Met veel plezier heb ik het voor jullie gemaakt. En dat doen we graag volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Nog een klein stukje Cash on Delivery. Love me a little bit longer. Keep it country. Dag.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.
1: Als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: haar, haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
0: Ze moest in coma.
2: Of ze krijgt chemokuren.
0: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
2: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
3: Ik vind zelf dat ze... Ja, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
4: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

zeg je? Je neemt een paar oude vrienden mee. Je belt vanuit een bar. Afblijven daar. Weet jij niet, schat? Ik praat tegen Sandra. Wacht even hoor, de bel gaat. Zeg, schat, ga je even bij de supermarkt aan en... Hallo? Hallo? Hangt die op?